0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Ruim een derde van de asielzoekers uit een Amsterdamse proef heeft een betaalde baan gevonden, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Nog eens ruim 300 deelnemers maakten een concrete stap richting werk, bijvoorbeeld in de horeca of logistiek. Werkgevers noemen asielzoekers opvallend gemotiveerd. Amsterdam wil het project voortzetten en ziet zijn aanpak als een landelijk voorbeeld om personeelstekorten aan te pakken. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Nu vindt ruim 15% fysiek geweld tegen een partner in sommige gevallen te rechtvaardigen. Staatssecretaris Thielen noemt de resultaten schrikbarend en maakt zich grote zorgen. Volgens de onderzoekers spelen veranderende maatschappelijke opvattingen en de invloed van de zogenoemde manosfeer een rol. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op. Officieel keert hij terug naar zijn gezin, maar Amerikaanse media wijzen op een verstoorde relatie met FBI-baas Cash Patel. Bailey werd door Patel stelselmatig buitenspel gezet omdat hij kritiek uitte op ongrondwettelijke plannen. Het vertrek is de zoveelste leidinggevende wissel binnen een door interne onrust geteisterd Amerikaans netwerk van justitie en politie. Voor de kust van Puerto Rico is een migrantenboot gekapseisd, waarbij zeker 2 personen zijn verdronken. 40 opvarenden zijn gered en de zoektocht naar vermisten is nog bezig. Het overbenade bootje sloeg om na een vechtpartij op volle zee, waarna de drenkelingen urenlang in het water dreven. De oversteek vanuit Hispaniola via de gevaarlijke Mona Passage staat bekend als een uiterst risicovolle route voor migranten. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Hij is op bier.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig.

periode, lieve vrienden. 70s muziek. Uit de gouden jaren 70 van de vorige eeuw. Dat was toch lekker, hè? 1978, The Shirts and Tell Me Your Plans. Terug op de radio in de middel van de roadshow. Al 74.

Wat was dit een disco helder een jaar geleden? We hebben erop gedanst. En kinderen? Ja, jongens, zeker meisjes als jullie luisteren. Jullie ouders zijn hier groot mee geworden. Deze lekkere platen van toen. Vrienden, dat was Jimmy Bohan en Dance Across the Floor. Wat rij jij? Een klein Volkswagentje. Nou, er waren artiesten die hadden andere wensen hoor. Luister maar.

0: lekker hoort, jongens. Is het net of Chopin het zelf heeft geschreven? Ja, in de rechter, the one and only Chopin. I like Chopin. Het was Casimo. Jaren 80 werk. Hey, en dit is de Middle of the Road Show. En we gaan naar Californië.
1: In

of dit een hit is geweest in de Summer of Love, vrij onduidelijk. Maar het was al 1968 voor Billy Joe Royal en Down in the Boondocks. Lieve luisteraars, je zou bijna zeggen, even een luisterliedje. Neem ik mee terug naar 1982. En we kennen vast de formatie Bloem nog. Met Joris Tien. Ja.

Nou, zal je maar gebeuren, nietwaar? Bloem, omdat. Tijdsbeeld 1982. En je hoorde nog meer tijdsbeelden het afgelopen uur. Dit was voor jou de Middle of the Road Show. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En zometeen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Het dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie 4 slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. Daar zijn door de overstromingen ongeveer 700.000 mensen getroffen. Hoewel het water langzaam zakt, staan veel wijken en wegen nog altijd onder water. Ook het vliegverkeer is flink verstoord. Thai Airways heeft alle vluchten tot en met morgen geschrapt, omdat de luchthavens slecht bereikbaar zijn. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. De eilanders vrezen dat een derde van hun eiland op slot gaat, terwijl grote projecten zoals gas- en zoutwinning wel doorgaan. Ze pleiten voor maatwerk waarbij gebieden alleen tijdelijk worden afgesloten, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTunes Radio.
11: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
12: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

0: inderdaad, wat klinkt ze toch lekker internationaal met deze nieuwe songs. Dat ze altijd maar uitbrengt natuurlijk. Ik heb het allemaal over Davina Michel natuurlijk en Heartbeat.
1: Ja.
0: Dinsdagmiddag, ja, we zijn er weer natuurlijk voor jou hier op de radio, op jouw fantastische radiostation. En we gaan ze weer draaien, de gids die jij graag hoorde in de lunchbreak. En ja, het lunchen doen we tot 1 uur natuurlijk met z'n allen weer samen. Even naar Frankrijk, daar woont Michel Delpech nog steeds en hier is hij met Le Printemps.

altijd wat een klein beetje doet denken aan de Moulin Rouge natuurlijk. Inderdaad wel Michel Fugain. En dit allemaal met zijn prentaal. Heel mooi land natuurlijk, Frankrijk. De mensen die er wonen, dat is natuurlijk weer iets helemaal anders. Ja, dat is natuurlijk wel mijn eigen mening. Dus Michel Fugain en...

Natuurlijk nog van die heet natuurlijk Kings and Queen. We hebben natuurlijk allemaal over Ava, Max, ja inderdaad wel. En bijzonder gezellig als je erbij bent natuurlijk. Hey, ja. En als je aan tafel laat, smakelijk eten natuurlijk. Ja, moet ook nog even onze collega's hiervoor bedanken natuurlijk. Hey, ja, dat was een klein beetje vergeten. Dat gebeurt nogal eens tegenwoordig. Hoe het komt, weet ik niet. Het zal wel met de ouderdom te maken hebben of zo, denk ik wel dan. Het was een ex-gittipje van ons, Ava Max. En So Am I, So Am I, So Am I. En hier is de lekkere gouden uit de jaren 80. Hier is White Snake. En dit allemaal met hun Is This Love. Natuurlijk wel. Liefde voor de radio, liefde voor de muziek. En liefde voor jou, beste luisteraar. Dat gaan we. Een beetje soft rock and roll uit het onderste van de kasserol. Van harte welkom, moest je pas afstemmen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen, maar het kabinet wil dat nog niet. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 toeslagenkinderen uit huis geplaatst, vaak vanwege de financiële nood door de affaire. De jongeren willen nu eindelijk duidelijkheid over welke informatie tot hun specifieke uithuisplaatsing heeft geleid en wat de precieze rol van het schandaal hierin was. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: Beatles met de stem van de heer Paul McCartney met het nummer getiteld Yesterday. Dat vind je terug op het album Help. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1965. Ik ga naar 1976, want ik ga de nummer 1 uit de tipperaden draaien. En voor deze week zijn dat de Bay City Rollers. And I only wanna be with you.
1: Hey, hey, hey, hey, hey. Let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

een schijf van een half eeuw geleden. The Bay City Rollers and I Only Wanna Be With You. Origineel trouwens van Dusty Springfield. Ik blijf met je in 1976, want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse.

hier Brian Ferry. Met weer een cover, The Price of Love, origineel van de Everly Brothers. Dit nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 40 tot en met week 50. Totaal 11 weken. Met als hoogste notering nummer 8, waar het 2 weken stond.

2026.

0: 27 minuten voor de klok van 8. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdagavond van 29 september 2026. En uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je de heer Douwe Bob met Note to Self. Nu tijd voor de rollator hits uit de jaren 80. Ik start met Soft Cell en een Say Hello, Wave Goodbye.
1: ...1981.

0: muzikale tijdmachine. Presentatie Bart van der Heuvel.
1: ...1986.

0: Dan sloop je. Het draait en dan ineens draaien ze de knop in en dan gaat hij achterstevoren en dan stopt hij. Heerlijk. Het is maar een paar seconden. Het zijn van die piepkleine dingetjes die opvallen in dit soort nummers. Je hoorde trouwens het nummer You Can Call Me Al. En dat is van de heer Paul Simon. En het komt van het album Graceland. Nummer You Can Call Me Al kwam uit op single. Trouwens de eerste van de totaal vijf. Andere vier hadden de titel Graceland, The Boy in the Bubble, Diamonds on the Soles of Her Shoes. En tenslotte Under African Skies. Donderdagavond staat dit album Graceland even na de klok van 8 uur. Ook in het programma Album Tracks. En hoor je nog twee nummers. Alleen die kwamen niet op single uit. Tijd voor het item A Song with Directions in the title. Ik begin met de Pet Shop Boys met hun Go West. En daarna Eddie Cochran en Three Steps to Heaven.
1: Thank you.

ziel. Je hoorde de Womack Sisters, 3 in het geval, jawel. Met het nummer met de titel If I Let You. Tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wederom danken wij u weer voor het stemmentitel deze week. Voulez-vous? Keuze tussen ABBA en Bonnie Sinclair samen met Unit Gloria. Totaal 51 bracht er 1 stem uit. Na ABBA gingen er 26. Bonnie Sinclair samen met Unit Gloria kreeg er 9. ABBA, Bonnie Sinclair en Unit Gloria tezamen kregen er 4. En we willen ze liever geen van 2 horen. Dat waren er toch weer 11. Dus de keuzeplaat van deze week is ABBA. Met totaal 30 stemmen. Voulez-vous?

0: en Bonnie Sinclair samen met haar unit Gloria, die verhuist naar de vrijdagavond bij de Weekend Starts hier, de opening daarvan, jawel. Inmiddels 1 minuut over 8. Welkom in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. Ik start met de rollatorhits uit de jaren 90. Vandaag in 1997 komt de CD-single Het Geeft Niet van Akda en de Mulk uit. En hier is de titeltrack.
1: Geeft niet.

0: Je hoorde de Red Hot Chili Peppers met het nummer Give It Away. Het kwam uit op single en je vindt het op het album Blood, Sugar, Sex and Magic. Het vijfde studioalbum van de Red Hot Chili Peppers. Give It Away was de eerste single. Daarna volgde nog Under the Bridge, Suck My Kiss, Breaking the Girl en If You Have to Ask. Deze is de titel van het nummer. En ik heb nog twee nummers van dit album, maar die hoor je donderdagavond. Heel na de klok van 8, voor de klok van 9, bij het programma Album Tracks. Tijd voor dit.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 25 oktober 1941 in Melbourne, Victoria in Australië. Overleden 29 september 2020 aan de gevolgen van de ziekten Addison en dementie. In Los Angeles, Californië. Haar naam Helen Maxine Reddy. Je hoort haar samen met haar dochter Tracy in het nummer You and Me Against the World. Helen Reddy is 78 jaar geworden.

10 minuten over de klok vanaf de muzikale tijdmachine. Je hoorde de Rolling Stones met Mixed Emotions. En dat vind je op het album Steel Wheels. En vandaag in 1989 kwam dit album uit in Amerika. En in Nederland kwamen er 2 singles van dit album. De ene hoorde je al, Mixed Emotion. En de andere is A Rock and a Hard Place. Tijd voor dit.

0: voor de artiesten verjaardagskalender. De jaar die ik vanavond aandacht geef in de muzikale tijdmachine is Mary Wilson, geboren als Mary Macmillan Ramsey Wilson. Vandaag in Londen, Engeland, in 1954, dus alweer 72 jaar. Die is al bezig in de muziek sinds 1980 en doet dit in de stromingen pop en jazz. Hier is het nummer Just What I Always Wanted.
1: ...1982.

verzinnen. Iets met een strand en ja. Jan weet het beter dan ik. Maar we gaan voor Baby D. Let me be your fantasy is aangevraagd dus door Boom. 2-3 Asten. Let me be your

Carlisle met Leave a Light On. En toen dacht ik ook van, ja, daar maak ik een dubbellikken van. Want ik heb er nog eentje, die is parenplaat geweest in 2022. Vind ik er wel bij passen. Doe ik er achteraan. Maar voor deze, bedankt, Boom.

0: 20. Omdat het nooit de top 40 heeft gered. Het stond hoogstens in de tipperade. Deze Belinda Carla met Live Your Life, Be Free uit 1991. En ik weet nog dat ik toen... ik had toen een soort een promootje gemaakt voor 2022. En dat klonk ongeveer zo. Even kijken, moet ik dan deze aanzetten? Ik denk het wel, hè.
1: Parelplaten. We hebben ze allemaal opgespaard. Alle 52 parels op een rij.

vlak voor jouw weekend. Van die platen. Rol rond met een god in het midden. Ja, ik neem het even over, want Tim die is naar bed gegaan. Die zegt, ik laat lekker de boel. Neem jij maar lekker even over, joh. Ja, vind ik leuk. Ik kan ook wel wat. En ik ga gewoon lekker even door met deze Dracon Stij. Din Tai.

is uit 1994, mensen. Ja, Atlantic Ocean met Waterfall. Dan kom zomaar naar beneden zetten. Voor je het weet heb je er erg in. En dan ben je het al te laten. Dan weet je het wel.

Harry. Leuk dat je er ook bij bent. Het is hartstikke feest, jongen. Je komt net op tijd. Of eigenlijk al een beetje te laat. Maar je bent er.

tussendoor zo met de Late Roosters met Hideaway. En Boom 2008, die had al een tijdje geleden aangevraagd de volgende plaat Rush. Met Limelight. En die ga je nu horen. Ik moest even een bruggetje hebben, hè. Ha! Leuk dat je er bent zo vlak voor je weekend. Hier op iTunes Radio. Want wij zijn wat jij hoort.

wintermaanden. De teringkou. Vette oliebollen met poedersuiker. Gezellige kersttakkenzooi in je huis. En natuurlijk eiturnradio aan.

bracht het nummer uit in 2014 als tweede single van haar album Sounds of a Woman. Het nummer werd geschreven door Kajsa en Rami Samir Afunu, die de productie ook verzorgde. In het Verenigd Koninkrijk bereikte de single nummer 4. In Nederland stond het het stond eigenlijk maar gewoon 6 weken in de tipperaden. Dat is alles voor deze plaat. René zegt, heb je nog tijd voor Love Machine van Supermax? En dan zeg ik, ja, weet je, dat nummer duurt 9 minuten, man. Ik kan een korte versie draaien. Maar nee, ik doe gewoon de lange. Want ik ben de tovenaar, zoals René zegt. Dus alles kan, hè. Alles past.

Ik kom er gelijk in. Hij komt eraan. Ja, dat is even genieten, ja. Ik ben het met je eens. Even een beetje de rust erin, hè, ja. Ja, ik ook voor jou, schat.

4 weken lang stond erin met als hoogste notering 14. En deze plaat, Aanvraag de Moon, is heel fijn. En ze beginnen gewoon te zingen al, maar geeft niet. The Tubes met Don't Want to Wait Anymore.

kan je wel stellen, ja. Dat zegt ook Moon. The Tubes don't want to wait anymore. Het was ook een oud parelplaat trouwens. In 2022 kwam die langs in week 3. Want het ding deed niks, hè, in de top 40. Nee, het redde die niet helemaal niet, joh. Het kwam in de tipraden binnen. En daar kwam het binnen op 3. Als hoogste. In the place to be. Dat. Klik.

0: Dus
1: ja, we moeten gewoon doen, hè.
2: Wij zijn wat jij hoort.
1: Dat klopt.
2: Dit is iTurn Radio.
1: Say Carol. Ja, dus René gaf het me door. En die zei, ja, weet je wat een goed idee is? Dat is I Love Your Smile van Janice.
2: iTurn Radio.
1: Back in Wij
2: zijn wat jij hoort.
1: Hey, tot volgende week. Dan ben ik er weer. Alhoewel, ik ben op vakantie. Doei. Ja, misschien dat Haagse Harry me even over kan nemen. 2 weken lang. Ha. Ja, dat hoort hij nou ook voor het eerst.

erop, dan ben jij de beurt. Regel het maar.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Dance the 90s.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag